0: Dat spiet mij. Van oprecht excuses.
1: Ik denk voor iedereen die een rode hart heet vanavond.
0: Ja. En natuurlijk de groetjes aan John en aan Ruben.
1: Zo is
0: dat. Leuk dat jongens. Het is ook ontzettend leuk om te doen dit. Al ja, hoop ze vooral dat het voor een goed afloopt. Want dan kunnen we nog twee van die mooie uitzendingen maken volgende week met playoff voetbal tegen Willem 2. Rode heeft gewisseld. De invalken nu aan de bal. Kane Seedorf in de ploeg gekomen van Koen Jansen. El Mediani daardoor de linksback geworden. Dan rechtsback. Rechtsboete en nu ook linksback gestaan. Goeie voorzet! Nou,
2: er wordt een kans, Pauli.
0: Ja, Roos gaat beleefd, hè?
2: Hij zag het tegen mij tegen dat we de winnende goal maken, maar...
0: Ja, dat hou je gekend.
2: Die kans wordt er nu nog weer.
0: Tot Jan drie dubbeltjes. Nou, erin gemogen, Mitchell. In de 107e minuut. Gooie voorzet van Seedorf, voor Roda. Op Paulussen, daar zet de kop er tegen. Op Liege Huchte. En ik knik het net aan de pol voorbij.
2: Ja. Jongens, de ik denk dat we ook een binnenkant voor kunnen pakken dit.
0: Ja, een beetje gek in de bal met de kop te nemen.
2: Ja.
0: Wat ik wel mooi vond trouwens, dat zoals je ook gek, is dat bij de scrimmage net, voor het begin van de verlenging, dat Anthony van der Heuvel de jongen wat dit woord noemt.
2: Ja, dan zie je dat hij de echte leider, de echte aanvoerder is.
0: Ja.
2: En dat, ja, dat deed er wel goed. Hij had nu ook wel zien waard, ondanks dat hij net in het vuil steed, had het toch zien waard. Ja, soms moest als trainer ook terugstappen om die ruimte aan de spelers te geven.
0: Ja.
2: En ik kan me dan nog wel herinneren dat ik dat ook een keer bij Emmen heb gedaan. Toen hadden Anko Jansen in de rust het woord genomen. En dan moesten hun als trainer groet zien en hun terugstappen. En laten de groep dan nog eventjes onder zich oplossen. En dat was toen een heel mooi moment.
0: Gebeurde niet ook in de heenwedstrijd van de finale? Toestegen NAC, dat verloor met 1-0.
2: Ja.
0: Dat Anko Jansen en volgens mij Mitchell toen de ploeg toesproken. Ja, het gebeurde toen op het veld volgens mij nog, mij moet ik in herinneren. Goed, verdenken er eens even van over. Seedorf heeft gaat vullen in gedachten. Zijn beweging en dat er de bal lopen. Dat is niet lekker, want er landt in de handen van Yannick van Os. En dan is de kans verkeken. RKC heeft ook gewisseld. Er is Van Kaam in de ploeg gekomen voor Posma. De matchrievers zullen denken, hè, wie kent dat? Zevende wissel.
2: Ja, zeker, wel een goede voetballer.
0: Ja, Van Kaam. Ja, ja, ja, zeker. De middenveld erbij is gezet. Maar in de zevende wissel heeft alles te maken met de hoofdblessure hoe met Van der Leij van het veld is gegaan na de 96e minuut. Ja, als je een Gettelang op het veld hebt, dan is dat niet meer over z'n handen. Toen wordt allemaal anders afgelopen. Of al lang in de auto toen een heel getuffeld op dit moment. Zo is het niet. Maar daardoor is er dus een extra wissel en kan ook Roda nog een keer wisselen. En dus zien voor Wiedersheim, Paul, Majorano, Leijten, Lagoed en Jules Timmermans warm lopen. Alle vier spelers die op de bank zitten bij Roda. Misschien bezig met de warming-up en misschien nog in te gaan vallen.
2: Warm lopen kent ze er ook niet echt meer.
0: Nee, een beetje huppelen is het.
2: Ja, een beetje...
0: Schot zich aan de trainer, is dat zo?
2: Ja, dat zou zien wel, joh.
0: Ja, dat zou ze denken van, nou...
2: Ja, ja, goed.
0: Nou, Kevin is...
2: Stunt gewoon stil, het doet niks.
0: Kevin is druk, hè, met de boel aansturen.
2: Nee, dan moest als trainer daar niet mee bezig zijn.
0: Nee, dat is prioriteit te stellen natuurlijk. Ja, dat is wel het gevoel bij nu de goalmarkt, de kassa. Ja. Maar ja, is een overtreding dan nu op held? Ja, de zeker een overtreding op held. Nou, wij gaan de held van de Oventuren. Dat is de vocht die we langs de zeker gaan stellen.
2: Ja.
0: Ze hebben ze nomineren.
2: Of moeten we nog echt aan die 11 meters gewoon...
0: Ja. Oeh, de VAR gaat kieken, denk ik dan. Of we wachten voorop.
2: Maar er waren nog een bal in het veld.
0: Ah, oké. Okay. Die daar wel.
2: Dat vind ik ook zo'n apart situatie, de jong. Dus dit gewoon de held. Dit is gewoon aan de linksbenige, die gewoon op rechtsback steekt.
0: Ja.
2: Ja. UvA of in veel clubs is gewoon dat ze nog geen linksbenige hebben. Het heer geeft dus als rechtsback linksbenig zijn. Ja.
0: Maar ze daar is gewoon eens een meer gebruik van maken tegen van de meneer.
2: Ja, zeker. En de opbouw kent ze wel naartoe sturen, joh.
0: Van der Venne gaat zitten. Oeh, een gevaarlijke bal. Eerste schot op doel in de verlenging. Want de bal moet wel degelijk gepakt worden. Door Truichel, dat deed er gelukkig, de keeper van Roda, in de 111e minuut. Pak de shot van der Venne, de man van Maurice Graaf en tafel voetbal aankondigde. Daar moest ze in gevaar in de gaten houden, want die kan altijd gevaarlijk zijn.
2: Ja.
0: Seedorf met een Wazari naar de grond. 10 punten in het judo, 0 in het voetbal. Vrije trap voor Roda. Snel genomen naar Seedorf. Nou, voor zin en list Kane. Gaat ze een tegenstander opzoeken. Gaat dan boeten hem. Kunt hem voor de goal krijgen. Oeh, dat is een goede voorzet. Nee, land net op het dak van de goal. Appel nog voor de corner bij Roda. Dat komt er niet. Ja, dat zou wel lekker zijn, hè. Kane Seedorf zich kunnen onderscheiden vandaag.
2: Ja, maar goed. Hij is nog fit, hè. Hij moet er, ja, zeg maar, bijna een verschil maken. Want hij heeft toch een tegenstander. Die

0: behoorlijk in het middenzet erop heb zitten. Dan denk ik van ja, kom, Gerbs, geef meer gas.
1: Ja, ja, dan zou ze nu juist meer gebruik van motten kunnen maken dan dat ze normaal gesproken kunnen spelen.
0: Ja, die anderen hebben nog toch de nodige minuten in de beentjes en hij is toch net pas in gevallen. Dan zou ze zeggen, kom op, ja, gang ter godsnaam weer voorheen en maak het de tegenstander zo moeilijk mogelijk.
1: Doeltrap genomen door Van Os. Wij winnen de bal, uiteindelijk Roda, maar dan gaat we naar RKC. Ja, beste voetbal is er wel vanaf. Het is zenuwachtig gedoe. Ja, wat Kalinauskas net zo maar niet beschreven. Hè? We willen de bal verlengen, maar gaat er opzichtig onderdoor. Terwijl nu Elmediani gefopt wordt door Van der Veen aan de rechterkant. Van der Veen naar de Brommer. Gaat de bal voor de goal proberen te brengen, maar de bal is te hoog en te haal. Geen alles in ieder voorbij, maar familie Casillo kan nog opvangen. Allebei de ploegen voetballen naar de fanatieke aanhang toe.
0: Oei.
1: Zet je in de rug door Emiliani bij zijn tegenstander. Nog een keer Van der Veen. Hoe gaat hij dan de bal toe spelen? Van Hedel, rond 16 meter gebied. Goeie onderschepping van Paulussen. Nog een keer in de rode EC ertussen. Op de bal, goeie tackle, niks in de hand. Verder gegeven, denk ik dan, door Blank of voelt er het niks? Dan zit in ieder geval voetbal maar door. Roda moet even verdedigen in die fase. Ja. Dat doen ze met man en macht. Nog een keer Van der Veen, punt 16 meter gebied, bal naar het linkerbeen. Wordt dan weggekopt door Kruiver. Even rust bij Kalinauskas, maar die pakt dan niet die rust. Levert hem in één keer, we zijn een tegenstander. Schot van Hedel, appel voor van alles en nog gaat. Dat is allemaal erg opportun, want de bal gewoon op het lichaam. RKC liet even gas willen geven in die fase.
0: Ja, richting het publiek, hè, wat ze de eerste helft uiteraard niet hebben kunnen doen. Of in de reguliere wedstrijd niet hebben kunnen doen. Dus ze zijn doen ja, richting een fanatieke publiek, dus ze zitten er dichter op.
1: 7 minuten nog, plus eventueel gaat extra blessuretijd. Dat resteert nog. Fel jagen door Seedorf, gaat twee keer onder hoed. Maar dit wel is een best om de bal te veroveren, dat is te prijzen. Crosspaas in één keer op de achterlijn. Duits vreugd hem gaat rust. Wie zijn ploeg, kan ze dat verwachten nu nog in deze fase?
0: Nou ja, misschien dat zie je net zo wat Roda en Yves stellen valt. Net te snel die lange bal kunnen spelen. Veel meer van voet tot voet laten gaan. Ik denk dat dat bedoelt.
1: Ja. Het sneller de bal te
0: rond spelen. Maar hoe Kramer in de spits op stoorn, dan is al snel geneigd om de bal gedieper te geven.
1: Ja, dat is ook de enige. Ja, misschien de meeste manier aan het voetbal te komen.
0: De man zeker voor hun.
1: Ja. Goed, het is allemaal zien wie het weer gaat. Seedorf, het de bal in bezit. Ah, ik heb er net niet meer doorverballen. Paulus hem vasthield. Werd dan van de bal gelopen. Paulus probeert hem te heroveren. En dat lukt niet helemaal. Er vallen ruimtes. Het tempo verdwijnt meer en meer uit de wedstrijd. De warmlopers bij Roda zien warmstaanders geworden inderdaad. Heel veel momenten is er in de motorplaat was gegaan, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, goed. Wanneer je het zo zien, maar dan ben je niet mee bezig als trainer op dit moment. Dat zou die iedereen de motor vertellen die er op de tribune zit. Dat is ook vaak in een videoanalyst of een afstaande trainer die dat deed.
1: Ja.
0: Maar ja, goed.
1: Maar goed. Kieken naar het veld, want hij geeft de bal voor de goal met half verlengd. Oeh, landt er binnen voor de vuur van Kramer. Die hem niet kunt controleren. Ja. Het is een imposante verschijning natuurlijk, hè? Michiel Kramer, maar hij heeft er echt potten gebroken.
0: Nee, ja, ik weet het niet. Volgens mij heeft hij lang niet gespeeld.
1: Nee.
0: En Maude Zies ook dat er, ja, hier ligt nog niet zien waarde, laten zien.
1: Wat weekend Roda nog een goal forceren? Moet de bal dan vooral naar de zijkant? Wie zussen dat?
0: Daar hebben ze dan de meest fitte spelers staan. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat zou ze zeggen. En Kupolov, de meest fitte spelers staan te boos in de aanval. Dus dat zou ze zeggen tegen de verdedigers die al de nodige minuten erop hebben zitten. Dat die ja, vermoeid zijn en dat ze door het verschil kunnen maken. Maar niet met lange ballen. Gewoon van voetballen. Liefst de bal lopen.
1: Nou, dit kan misschien. Ah, dat wordt binnen het moment. Dan moet Elmediani tussen zitten. Kan Kalinauskas de deur zoeken. Nou, dit is het moment dat de bal gewoon voor de goal moet komen. Want er zijn mensen te wachten. Kalinauskas achterlijn, zal het of niet? Corner nog voor Roda? Jazeker. Appel voor de bal voor RKC. Maar het oetvak zult er wel zitten. Dat hij in de corner aan kunt voor de ploeg Kerkrop. Paulussen ligt het oetvak op. Kan zo'n moment zijn in minuut 116. Als iedereen van RKC in inplooit in het 16 meter gebied om de corner te verdedigen. En Roda, binnen iedereen in het 16 meter gebied heeft om de bal tegen de touwen te werken. Kalinauskas, matige bal. Weer nog een keer verlengd, weer op de kopland. Dan neemt Seedorf, afval de bal moet dan voor Roda zijn. Moeten ze wel op tijd zijn. De Jong, een soort raket in de log. Kunt Paulus er nog tussen komen en dat kunt er niet. Van Os vangt de bal op. Wou de bal snel naar voren spelen, kies er dan toch niet voor. Ook RKC Lup wie zich al zei op de laatste been. Hij zegt de held in, de reis achter.
0: Ja, ja, die wil geen penalty nemen, denk ik.
1: Nee, als dat überhaupt nog lukt. 6 seconden regel van de keeper wordt niet gehonoreerd. Tot ontzetting van de Roda Bank.
0: Oei.
1: Binaldo een slechte koelproductie door de ruimte liever van de Ven aan de rechterkant. Maar de actie kent Rodijn niet inzetten. Nog een keer over de rechterkant. Goeie interceptie, zeg. Weer staat Armiliani die ertussen zit.
0: Ja,
1: dit is een goed stond. Dat is ook wel knap hier.
0: Die had echt een kramp.
1: Ja. Ja, inderdaad. Hij heeft natuurlijk alles in die actie gelagen om de bal te onderscheppen. Nisbet vult nog maar eens een paar gaten. Die loopt er nog maar eens een keer toe.
0: De bliet lopen.
1: Ja, dat is een dure Sarkodine stad.
0: Koepelhof, kom op.
1: Win een duel, hè?
0: Weinig van gezien, hè? Weinig.
1: Te weinig.
0: Ja, zeker. Zeker. Nogmaals, die twee centrale verdedigers die hebben er al. Hebben al minuutjes in de been. Dus dat zou ze toch veel meer moeten team kennen door die jongens.
1: Twee ploegen in een halve verlamming. Wij kind er nog goed ontwaken in de komende minuten. We hebben nog 3 minuten te gaan. En dan komen er penalties. En dat zou zomaar dan het verdict van over kunnen zijn. Toe en duurlijk moet weer wij het gaan doen. Ik ben razend benieuwd. Maar goed, looi me niet met de zaak even goed lopen. Want er zit wel een keer van de kokkermers toe komen. Loof ons maar beperken tot Gudde Gniffel op de achtergrond, Sjors.
2: Ja, natuurlijk. Ik hou je in de gaten nu. Pas me op, hè.
1: Ja, dat heb je goed geliek. Ja, zeker. Wat ik zeg, valt er nog een goal de komende minuten?
2: Nee, maar ik kan geen uitspraken doen. Maar ik ben er echt wel bang voor dat het heel grap richting de penalties aan het gaan is. En daar ben ik wel echt benieuwd.
1: All the way, zou het zo maar kunnen gewoon.
2: Ja.
1: Paulussen, balbezit voor Roda, middenlijn.
0: We hebben toch enige gemaakt als een vuur dat.
1: Ja, kom op. Rick in de bij deze
0: 2 minuten.
1: Voor de mensen die de audio gaan knippen, kunnen bij deze vastliek allemaal. Rick in het gezag.
2: Ik heb op de knop geduid.
1: 18, heel goed, op de recordknop. Armiliani, dan liep het ruimte. Nou, verzin gaat. Of zit zelf, Armiliani, bal van richting veranderd. Corner voor Roda. Lekker. Nog maar komen. Nog een cornertje. Roda die niet meer te gaan wisselen. Het zal bij deze mensen gewoon blijven. RKC is het gewisseld. Van Dessel winnen naar 6 wissels wel belletjes. De heer zal zich ook afvragen. Is in dit mijn laatste minuten als trainer op de Roda-bank? Of kunt er nog het bij? Uitvak zinkt nog altijd. Dat is niet aan gelegen vandaag aan het uitvak. Zeker niet aan de inzet van de spelers op het veld ook niet. Maar ze nu even tegen de touwenlups. Dan gaan rekenen niet goed de dak. Komt de corner. Afdriende bal. Kind op zich goed zien. Is er niet helemaal. Almidiani dan nog een keer ertussen. De Jong zit er nog maar een keer de 16 in. Hoe gaat dat naartoe? Koepelhof. Kan nog een keer verlengen. Koepelhof! Oh, wat een kans! Wat een kans! Wat een kans! Wat een kans! Wat een kans!
0: Ja.
1: Herkende hem controleren. En dan schiet hem op de keeper. Toch nog een dot van een kans. En dan RKC nog een keer. Oh, Tolmat, het gaat toelopen. Kent dat doen? Redding van Treichel. Allebei de ploegen. Nog een keer. Volle partij. Koepelhof, jongen.
0: Ja, dat moet er als spits moeten maken.
1: Nou.
0: Ja, je kunt zeggen, dit is een moeilijk. Kunt je nog een corner krijgen?
1: Nog een corner voor RKC in de 120e minuut. Ja, sorry me vast. Veel laatste ballenmentelingen. Want de persenbuur heeft ook geen meer, die zullen geen kiek. Dat is ook wel redelijk log.
0: Die geeft toch alles met druk, hè?
1: Ja. Corner voor RKC dus nog. In de 120e minuut zal er niet meer woord aan toevoegen dan dat hij in de bal is. Is hem moest verdedigen. Hoe valt er op de voeten van Treichel? Kent Roda goed verdedigen. Tweede lijn nog een keer de onderschepping. De 120 minuten zitten erop. Nog een keer voor de goal. Kruiver kopt weg. Geen blessure tiert. 120 minuten zitten erop, beste Shades.
0: Ja, aflopen.
1: Ja, noem maar het klaar zijn. Het is klaar. Althans, niet helemaal. Penalties.
0: Dan moet er echt alles aan te pas komen vandaag.
1: Penalties. Nou, penalties, elevators, pingels, penalties, strafschoppen.
0: Ja.
1: Is het een strafte voor Rino Kieke eigenlijk? Ik weet het niet zo goed.
0: Wie zegt, sorry?
1: Is het een strafte voor Rino Kieke?
0: Nee. De spanning die maakt wel echt het... Ja, dat maakt het echt wel mooi.
1: Dit is wie het ooit bedacht is. Ja. Het is niet goed voor het hart.
0: Ik kan me niet herinneren dat ik een keer aan die kant heb gezet wat misging. We hebben natuurlijk de twee vrije trappen van Vlederis tegen Sparta. Dat we vaker in de eindfase de rood zijn gekomen en gewonnen hebben.
1: Ja.
0: En nog nooit echt meegemaakt of verloren houden.
1: Dus succes eigenlijk, want voor de mensen die de perstribune niet weten te vinden, wel lijkt dat ik een beetje aan de linkerkant van de middellijn.
0: Ja.
1: Voor eigenlijk denk wie de goal door het rode vak zit. Dan moeten die penalties genomen worden.
0: Dat mogen we dus zeker hopen.
1: Ja.
0: Het is een nieuw het kerk hoor. Gun dat gunnen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat werd ook de tos, hè.
1: Gunners gaat, Sjors, zou ik zeggen. We zitten er lang genoeg. En mogen graag op te hebben. Penalties, zo meteen.
2: Zonder mee. Ja, laten we eens hebben over de afgelopen penalty-series. Laat ik in ieder geval zeggen, de penalty-series die ik heb metgemaakt in de 4 jaar dat ik LN Sportradio mag presenteren of commentaar mag geven. Dan denk ik toch aan Fortuna tegen Groningen. Een grote kans in de kwartfinales, waar ik denk ik, in de KNVB-beker. En ik kan natuurlijk nog een penalty-serie herinneren van VVV tegen Almere City. Boe VVV 0 penalties wist te maken in de play-offs. Nou, laten we zeggen dat we de slechte penalty-reeks al gehad hebben. En dat deze alleen maar beter kan gaan. Wist het dan met eens, Sam?
1: Ja, we terug dan nog een schepje bovenop doen.
2: Ja, zeker.
1: Nou,
2: ben even denken. Ja, MVV Excelsior heeft een keer penalties verloren.
1: Ja, in de coronatijd hebben we maandagmiddag. Wie zijn nog penalties noemen? De laatste 4 penalty-series voor Roda. De geluizen niet. Allemaal verloren. Dat gebeurde tegen Willem 2 in 2016. Dat gebeurde tegen Heracles in de beker. Een aantal jaar geleden. Dat gebeurde tegen Ajax. Het grote Ajax. Met Onana, met Matthijs de Ligt, met Frenkie de Jong. Een aantal jaar geleden. Toen miste Paulus overigens in de penalty. Het gebeurde ook ieder dit seizoen in de beker tegen Go Ahead Eagles. Dat Roda en de penalties verloor.
2: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja. Er was nog een tos voor de plek waar de penalty genomen gaat gebeuren. En dan kunnen we toch even aandachtig nog kijken.
2: Denk je dat Michiel Kramer nog op een penalty stip gaat staan deze avond? Een rondje draaien.
1: Ja. Nou, ze hebben getost en de penalty's weer genomen. Aan de verkeerde kant.
0: Ja, aan de verkeerde kant.
1: Aan de verkeerde kant.
0: Hoor, dan mogen we al beginnen.
1: Ja, tenminste, dat wordt de keuze van Paulus in die water. Dan zag het weer beginnen.
0: Dat dingetje,
1: ja.
0: Tenminste, als die een houding is hier, dan dat er dat goed gedaan.
1: Nou, dan kan ik wel de rugnummers lezen. Dat scheelt. Voor wat het weer is. Terwijl hier de muziek weer gaat helder zitten. Dat is echt niet nodig om de spanning op te veuren. Dat kan ik u vertellen. Nou, gaan we er maar eens goed voor zitten. Van Os tegen Treuchel.
2: Ik ga wel staan als het niet erg vindt. Maar ja, Sam Richter ziet echt bijna neem hier te huren. Dat is ongekend natuurlijk wat voor de muziek daar op de achtergrond weer te huren is. Dus ik ga nog heel even eventjes ietsje zachter zetten. Totdat we weer goed naar u toe kunnen schakelen. En op iedere transistor radio die nog op een zolderkamertje staat. Of misschien wel op de slaapkamer. Ik denk al mijn eigen. Als kind dat ik s'avonds in bed lag en dan stiekem naar NOS langs de lijn aan het luisteren was. Stiekem dat ik natuurlijk al lang moest slapen en de dag daarna weer vroeg op moest. Dus dat werd op heel veel manieren ongetwijfeld nu ook weer radio geluisterd. Dat is natuurlijk chic. En zeker bij de zoenavond met deze ultieme ontknoping. Want wat waren het even een harde dobber en een flinke pil om te slikken toen u Jesper Unike notabene wel prachtig in de 96e minuut 1-1 maakte. En dat was dus de opmaat naar de verlenging. En de verlenging geen doelpunten. Wel nog een goede kans dus gezien van Koepelhof. En dan is het nu langzaam maar zeker dus de tijd om deze wedstrijd, dit tweeluik, te gaan beslissen met een ouderwetse penalty-serie. De muziek is eindelijk goed gegaan. Mitchell Paulussen heeft de bal gepakt. We gaan snel naar Sam Kalen en Rick Plum.
1: En hij wordt gepakt. De penalty van Mitchell Paulussen wordt gepakt. Oei. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid als aanvoerder. Neemt de eerste pingel. En Yannick van Os pakt hem in de verum. Rechterhoek. Oei.
0: Ja, hij zit er goed bij.
1: Ja,
0: hij zit er goed bij. Plus, dat geeft ook vertrouwen voor de volgende veer die er nog kunnen komen. Ja, goed.
1: Van Kaam
0: inderdaad.
1: Van Kaam is de eerste DM voor RKC gaat nemen. Treuchel op de lijn. Tikt de lat aan, de keeper van Roda. En moet dan het veegelijf voor redden voor Zinkploeg. Van Kaam. Oeh! Onderkant lat, over de lijn en dan tegen het net. Dat scheelde helemaal niks. Maar RKC leidt met 0 tegen 1. Met 1 tegen 0 beter gezegd.
0: De man met de goede invalbeurt.
1: Jérôme de Jong.
0: Ja.
1: Zit goed in de wedstrijd. Wat geeft hij dat voor garanties in de penalty-serie? Duur was niet zo heel veel. Maar het is wel een moment dat het erin moet. Anders dan begint het voor Roda hele vervelende vormen aan te nemen.
0: Ja.
1: Zo om 20 voor 11 in Waalwijk. RJC wordt er geschreid. En Jérôme de Jong, die met de rechtervoet de bal gaat inschieten. Tegenover Yannick van Os. De Jong goeie penalty, zeg. Vreeftrap, een beetje boven de
0: binnenkant vreef inderdaad. Iets hoger dan de van Paulussen. Dat was echt de ideale hoogte voor een keeper. Dat was ietsje hoger. Zo te goed in.
1: Ja, dat is fijn. Komt de volgende, RKC'er.
0: Maar dit is van Eymaas dit.
1: Ja. Dat is een beetje gevoel en nog een beetje rode verleden de rand onder de tribune. Ja. Binnen bang voor.
0: Ja.
1: Justin Trajkel morgen een penalty pakken, wat mij betreft. Deger in een keer dit seizoen in de competitie tegen Vitesse in Kerkros. Shot de heer in de strafschop. Heel op goede toneel aan punten, maar hij kent het dus wel, de keeper van Roda. Hij kent strafschoppen stoppen. En Van Eyma is de man tegenover hem. Trajkel wist naar de linkerhoek. Zit een stapje naar links, een stapje naar rechts. Dan komt Van Eyma met de penalty.
0: Netjes.
1: Hij gaat erin.
0: Moest je zeggen, goed genomen penalty.
1: 2-1 voor RKC. Ja, missen huurt er niet meer bij op dit moment. Want dan stuurt dat deel bij het spel. Maar het mocht niet meer. Kalinauskas is de volgende die bij Roda zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. De man die een paar dagen geleden nog de helft van de avond voor een kerk had. Door hem door diep in de blessuretijd binnen te zitten. Mocht nu nog een keer zich van zijn beste kant laten zien. Wie ze de held of wie ze de slimiel? Thomas Kalinauskas tegenover Van Os. Ja. Hij wordt gepakt door Yannick Van Os.
0: Dat was heel slecht.
1: Een hele matige penalty. Ja, voor Roda werd het een probleem.
0: Ja, had toch wel drie keer in een goede hoek gezeten.
1: Ja, Van Os deed dat gewoon goed, hè.
0: Ja.
1: De keeper van RKC deed dat goed. En voor Roda werd het problematisch. Want twee keer gemist van de drie. En RKC heeft 2 van 2 binnengeschoten. En als we Gelder de volgende binnenschiet, dan is dat Bino gedaan. Nog niet in de mol, maar wel van Bino. Van Gelderen tegenover Trajkel, de aanvoerder van RKC, centrale verdediger. Trajkel tikt de lat aan. Dit is het moment dat de keeper zich onsterfelijk is maken, de rol is pakken. Trajkel, oh!
0: Hij zit in de hoek.
1: Hij zit er zo dichtbij, hij zit eraan. Maar hij heeft hem niet. Van Gelderen schiet ook graag. 3-1 voor RKC. Ja,
0: want in het scoren is het afgelopen.
1: Eerdere rode misser is nu inderdaad fataal. Lucas Beerte. Gek klaarstaan voor Roda om de penalty te nemen. Alles moet er nu in. En alles van RKC moet er even. Niet onmogelijk. Het seizoen van Roda dendert op een ravijn af op deze manier. Dat ravijn dat komt steeds dichterbij. Maar kan ze nog op de rem trappen? Kan ze de wagen nog een keer omdraaien? Beerte moet even binnen zitten. Ligt de bal goed op de stip? Nou ja, dat is een beetje discussie. Dat helpt niet van de penalty nemen, denk ik. Beerte ligt hem neer. Blank zit. Nou, dit is oké. Nou, zit de laatste bal van het Roda seizoen. Laten we hopen van niet. Laten we hopen dat er nog een miraculeuze ontsnapping in zit. Lucas Beerte. Gaat hem nemen. Op de lat. Het is klaar. 3 missers van Roda in de penalty serie. En het seizoen is voorbij. RKC gaat door. En Roda is klaar. Oei, oei, oei. Wat een deceptie, wat een deceptie, wat een deceptie. Op binnen opent van 96 minuten en 4 seconden op de klok. En goed gezien doorzien naar de volgende ronde. Dan keiharde uitschakeling naar penalties.
0: Ja, we hebben alle manier van één vandaag. Nou, ja, maar zo lang duurt deze, moet ze nu weer de lijn brengen. Ik kan het anders doen.
1: Wat een teleurstelling, ja. Wat een deceptie. Ontredding ging bij Roda op het veld. Het is niet gelukt, het is klaar. Het is voorbij het seizoen. Weer geen promotie, weer een jaar in de KKD. En dat onder meer, en dat in die penalty serie. Veel en veel en veel te veel mensen heeft bij Roda.
0: Zeker,
1: ja, wat kan ze ervan zeggen?
0: Nee, ja, wat kan ze ervan zeggen? De reguliere wedstrijd hebben ze wel op zich best prima gespeeld. En dan is het dan op die manier, met 4 penalties moet, dat ze in die dying seconds nog een goal tegenkreeg, ja, dan is de teleurstelling wel enorm groot.
1: Oh, bij Kevin van Dessel, dat is een man die ziet zo'n hoedvakclub nu.
0: Ja.
1: Die begint te applaudisseren voor het rode vak, die applaudisseren truc.
0: Dat kent ze in ieder geval niks van wie. Ze hebben er alles aan gedaan. Ze zijn toch vroeg gegaan. Ze hebben op zich een vlag prima gespeeld. goed verdedigen op momenten. Maar ja.
1: Ja.
0: Het is over.
1: Er is nu een mooi spandoek, zeg. Bedankt voor alles. Voor Kevin van Dessel.
0: Ja.
1: Met zijn beeld in SRB. En bedankt voor alles. Ja, dat is fantastisch. En dat is ook wel een beetje ontroerend. Of je de Roda trainer.
0: Zeker, zeker. Had er, het had toch wel verdiend.
1: Ja, toch?
0: Zeker weten.
1: Seto eigenlijk een beetje voor de groep te applaudisseren. Bedankt iedereen. Het Hedem gaat, dat Suze.
0: Ja.
1: En het doet vaak applaudisseren voor de Roda groep. Geen gedoe, geen gezeik.
0: Nee.
1: Geen verwensingen.
0: Zo genieten er echt hier. Ze hebben, wat ik zeg, ze hebben er voor gestreden. Ze hebben goed gevoetbald. Ze hebben momenten goed verdedigd. Ja, mensen dan in de laatste minuten zo een goal tegenkreeg.
1: Het derde gaat van Dessel. Dus u zit. Emoties is bij de Roda trainer.
0: Ja, absoluut.
1: Even de handen in het gezicht fout en dan wegloopt. Geen dus in de keeper toe. Dit er alles aan gedaan heeft, maar het verschil niet moest maken.
0: Ja.
1: En de Roda spelers zijn er een beetje bij van bij te komen van de deceptie.
0: De trainer aan de andere kant had aan het rechte eind gehad dit van ons op te stellen.
1: Ja, dat is de doorslag geweest.
0: En de pak veer penalties.
1: Hebben ze goed gedaan. Voor Roda is het een hele, hele, hele bittere pil dat op deze manier misgaat. Ze leken er te zien. Het zicht van de haven in de 96e minuut valt er nog binnen. Anders wordt het gewoon een feit geweest. De laatste bal van de wedstrijd. En dan in de penalty-serie gaat het helemaal in de soep. Rick, moet ik bedanken. Het wordt innoverend.
0: Ja.
1: Het wordt een teleurstellend einde.
0: Helaas wel, joh.
1: Maar het wordt wel...
0: Het houden zo mooi kennen zien.
1: We hebben een geweldige pot om samen te becommentariëren.
0: Ja. Dat is voor, absoluut.
1: Dankjewel daarvoor. Tegen de luisteraars zeg ik dankjewel voor het luisteren naar het seizoen van Roda. Het seizoen van de Sportradio gaat nog neer op. Fortuna speelt nog een aantal wedstrijden, natuurlijk in de Eredivisie. Maar dit horen wat betreft de ploeg uit Kerkro. In de dieke merci. Een beetje jammer, maar het wordt een mooi seizoen voor de ploeg uit Kerkro. Dit horen de groeten vanuit Waalwijk.
2: Dankjewel Sam Kalen en Rick Plum natuurlijk voor deze onvergetelijke avond. We blijven er wel nog bij met L1 Sportradio, want we zien zeker een afwachting nog van reacties. Ongetwijfeld zeer teleurgestelde reacties vanuit Waalwijk die Sam Kalen nog zal gaan halen. En gaan wij zo dadelijk wellicht nog even nabeschouwen over deze wedstrijd met collega's van de sportredactie. En hebben natuurlijk nog muziek die we lange tijd niet meer hebben gespeeld of hebben gedraaid. Daar is nu weer even tijd voor. Maar we blijven er natuurlijk nog bij, omdat we zeker de reacties niet willen missen van onder andere trainer Kevin van Dessel, die dus zojuist zwaar geëmotioneerd afscheid nam van zijn groep, maar ook van het thuispubliek.

Kiki D, I've got the music in me. Terwijl ik aan de rechterkant van het scherm en wel uiteraard heel blije Yannick van Os zie, de oud-doelman van Fortuna Sittard, die het zo goed deed in die penalty-serie. Opvallend, iedere keer in de rechterhoek van Yannick van Os. Alle vier de penalties die geschoten zijn, gingen die kant op. En Yannick van Os zat iedere keer dus in dezelfde en dus de juiste hoek, wat toch opmerkelijk is. En daarvoor zag ik Mitchell Paulussen natuurlijk met een gezicht als een oorworm. Volgens mij wordt dat zo mooi op die manier gezegd. En Sam Kalen die is dus naar beneden gegaan richting de catacombe. Ik denk dat het misschien wel even zal duren, omdat Kevin van Dessel wel afscheid wil nemen natuurlijk van zijn groep na deze toch wel emotionele avond. En als hij dan daarmee klaar is, dan komen de hoofdrolspelers, een aantal spelers en natuurlijk ook de trainer voor de microfoon van Sam Kalen. Zojuist was Jelle Klein ook al even hier te zien. Met hem ga ik zo dadelijk nog even nabeschouwen op deze wedstrijd.

Maroon 5, Sugar. Ja, dat is zoet. De druiven zijn zuur in ieder geval vanavond. Want Rode JC die verliest dus in extremis in de penalty-serie. Erger kan het bijna niet. En zeker als je dan bedenkt dat ze in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd die 1-1 tegenkrijgen. Al een heel mooi doelpunt. Dat moet gezegd worden door Unique. En is het seizoen voor Roda dus voorbij. Zo dadelijk gaan we naar het nieuws van 11 uur. Daarna met Jelle Kleine even nabeschouwen deze wedstrijd. En ook een afwachting van reacties vanuit Waalwijk. Zeker de moeite om daar even op te blijven wachten. Is ondertussen in Miami de sprintkwalificatie bezig. We zitten in Q2 met Max Verstappen. En die heeft op dit moment de vijfde tijd. En lijkt dus door te gaan naar Q3 al daar. Snelste tijd opnieuw van Charles Leclerc, die ook al snelste was in de vrije training eerder deze avond. Dan Piastri op de tweede plek, Hamilton op de derde plek en Russell op plek nummer 4. En zoals gezegd op plek nummer 5 en Max Verstappen maar in Q3, zoals u weet, die over een 20 seconden zal gaan beginnen. Nou, in ieder geval Q2 is over 20 seconden afgelopen. Dan gaan we dus de podiumplekken verdelen, alsof de startplekken verdelen als het gaat om de sprintrace die er gereden gaat worden in Miami. En de Grand Prix, zoals eerder ook al vermeld, op zondagavond om 10 uur... kunt u natuurlijk weer volgen bij L1 Nieuws in een live blog op de app. Gaan wij langzaam maar zeker ons opmaken voor het nieuws van 11 uur. En daar is het weer de hoogste tijd voor. En daarna weer snel terug bij L1 Sportradio met de analyse van de wedstrijd RKC tegen Rode JC en natuurlijk reacties vanuit Waalwijk. Dus blijf erbij en tot zometeen.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: George Lemmens.
1: Goedenavond, welkom terug bij Alleen Sportradio. Ja, 11 uur inmiddels al geweest. Maar we zijn er nog steeds bij en we blijven er nog even bij. Want het was een helaas memorabele avond, maar niet op de juiste manier. Omdat Roda uitgeschakeld is, dus in de play-offs en einde seizoen. Nou, collega Max van der Boren die kon het eigenlijk niet beter samenvatten. Die zegt lange avonden, kort seizoen. Dat is een beetje de samenvatting van de Limburgse KKD-clubs. Ja, Roda haalde het nog iets langer met de play-offs. Maar helaas is de eerste ronde, de laatste zes, nou ja, de achtste finale moet je zeggen, is toch het eindstation gebleken van Roda JC deze avond. Nou, hier bij mijn studio aangeschoven is Jelle Kleine van de sportredactie. Jelle, wat is jouw gevoel hiervan van deze avond?
2: Nou, dit is het einde van een seizoen dat voor Roda eigenlijk teleurstellend is geëindigd. En je mag wel stellen dat het voor het tweede jaar op rij mislukt is. En jij zegt net, achtste finale in de play-offs. Het is gewoon de eerste ronde. Ja. En dat is gewoon niet conform de verwachtingen die de ploeg zich aan het begin van het seizoen heeft gesteld.
1: Moet je dan deze wedstrijd op zichzelf beschouwen? Of is dit een wedstrijd die in de lijn ligt met het afgelopen seizoen en dat dit resultaat daar wel bij past?
2: Nou, als je deze dubbele ontmoeting met RKC erbij pakt, dan zijn het natuurlijk wel twee aparte wedstrijden waarin uiteindelijk een winnaar moet komen. Maar het spel dat gespeeld is, de kansen die gemist zijn, de manier waarop doelpunten worden weggegeven, dat past wel in het straatje van Roda dit seizoen. En ik denk dat ze daar zeg maar in de top van de club erg ontevreden over zijn.
1: Ja, dat is zeer zeker. Maar over deze wedstrijd zelf, 10 seconden en we praten heel anders misschien over deze wedstrijd.
2: Absoluut. Absoluut. En het was in dat opzicht, Sam Kahl en Rick Plum die benoemden dat al even, in dat opzicht was het wel een kopie van de wedstrijd van afgelopen dinsdag in Kerkrade, toen Kalinauskas in de laatste seconde van de reguliere speeltijd, of in de laatste seconde van de blessuretijd in de reguliere speeltijd scoorde. En nu gebeurde dat via Uneke. En dan zie je toch dat fitheid, scherpte een rol speelt in het hele traject. Als je de bal terughaalt en je ziet hoe tot twee keer toe slecht hij uitverdedigd wordt. Eerst slap weggekopt, daarna half weggehaald nog door Kalinauskas, meen ik. Die bal komt in de voeten van de tegenstander. Dan mag Kramer ongehinderd terug bal inkoppen. En het doet Uneke wat hij wel vaker heeft gedaan, op een toch wel moeilijke manier en knappe manier scoren.
1: Hij noemt het een kopie van de vorige wedstrijd. Ja. Maar dan denk ik, hebben we het over het scorenverloop. Maar de wedstrijd zelf was in de verre verste geen kopie van deze wedstrijd van dinsdag.
2: Niet. In de wedstrijd dinsdag werd er echt gevoetbald. Waren er kansen over en weer. Was het leuk om naar te kijken. Dit sleepte zich voort eigenlijk vanaf minuut 1 al. Waarbij je zag dat Roda in de eerste helft zeker best wel geïrriteerd was.
1: Ja, vooral in de vorm van Anthony van der Hurk.
2: Precies, veel overtredingjes. De gele kaart van der Hurk, die zou dan geschorst zijn in de volgende wedstrijd. Maar dat waren allemaal signalen dat het niet lekker liep. Bij RKC gebeurde dat min of meer ook. En eigenlijk, dat doelpunt van der Hurk, echt een hele knappe goal. Daarvan hoop je dat het de wedstrijd openbreekt en dat het wat aantrekkelijker zou worden om naar te kijken. Maar dit was keukenkampioen divisie ten top. Ja. Play-offs ten top. Ja. Met uiteindelijk dat voor Roda vervelende einde.
1: Spanning, denk je?
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat veel spelers niet gewend zijn om met de druk die ze toch voelen om te gaan. En dat daarbij je ziet hoeveel spelers er met kramp verschijnselen omvallen. Dan was het ook warm vandaag. Maar ja, er komt gewoon van alles bij kijken. En kramp kan ook veroorzaakt worden door druk. Dat hoeft niet per se fysieke omstandigheden te zijn. Maar het was meer spannend dan goed.
1: Klopt. En dan hebben we daar ook nog die penalty-serie even te bespreken. Maar laten we dat kruid nog maar even heel erg droog, even droog houden. Laten we eerst maar even naar wat positieve muziek gaan. Om nu van Dante Thomas, Miss California bij Alleen Sport.

0: Dante Thomas bij Alleen Sport Radio, waar het inmiddels 10 minuten over 11 is geworden op deze vrijdagavond. Wat tevens het einde van dit seizoen betekent voor de hele Limburgse ploegen in de keukenkampioendivisie. Na de uitschakeling dus van Roda JC op bezoek bij RKC Waalwijk. Het werd een avond om niet snel te vergeten. Roda kwam op een 1-0 voorsprong. Dat was op zich verrassend, maar wel heel goed gezien het spelbeeld. Alleen in de allerlaatste seconde van de reguliere speeltijd, een 96e minuut om precies te zijn, was het Unica die de stand gelijk trok. Toen bleef het 1-1 na verlenging en ging het voor Roda dan helemaal mis in de penalty-serie, waar slechts 1 doelpunt gescoord werd en in totaal met 3-1 verloren werd. Doelpuntenmaker, dat was en is nog steeds natuurlijk Anthony van der Hurk. Hij is degene die als eerste uit de kleedlokalen is gekomen en bij de microfoon staat van Sam Kale.
1: Ja, Anthony, beschrijf je gevoel.
0: Dat is natuurlijk de bedoeling dat we dan Anthony van der Hurk goed gaan horen. Dan gaan we nog eens keer kijken of we die opnieuw kunnen instarten.
1: Beschrijf je gevoel.
0: Nee, dat gaat niet helemaal goed. De opening is er, maar vervolgens krijgen we even geen reactie dus op deze bijdrage van Sam Kale. En natuurlijk ben ik nu proberen zo snel mogelijk daar iets aan te doen. En krijg ik eigenlijk alleen maar een foutmelding hierop. Dus dat gaan we eens heel even proberen op te lossen, hoe dat mogelijk is. Waarom dat we deze video dus niet kunnen afspelen. Dan gaan we eens even kijken ondertussen naar de Formule 1, waar de Q3 inmiddels bezig is van de sprintkwalificatie. En Max Verstappen op dit moment op de 9e plek, terwijl er nog 3 minuten maar te gaan zijn in Q3. Maar hij heeft zojuist zijn tijd verbeterd en schuift op naar plaats nummer 4. Staat hij achter George Russell op de 3e plek. De 2e plek is voor Lewis Hamilton en op de 1e plek is Charles Leclerc. Nog heel even kijken of we toch de reactie van Anthony van der Hurk kunnen horen nu.
1: Ja, Anthony, beschrijf je gevoelens dus aan het eind van deze avond?
2: Ja, zeg het maar, klote, boos, ik weet niet waarom, maar heel trots trouwens ook op de ploeg, want we hebben echt geknokt. Ah, verschrikkelijk op deze manier.
1: Ja, is dat ook het verhaal? Is het een beetje van alles vanavond wat je doormaakt, alle facetten van het voetbal?
2: Ja, voetbal is keihard en dat merken wij vandaag.
1: Ja. Jij maakte 1-0 in deze wedstrijd. Denk je dan op een gegeven moment ook van nou, dit is hem, deze gaat ons helpen naar de volgende ronde?
2: Ja, dat was wel belangrijk denk ik. Dat is wel waar je naar zocht denk ik in die uitwedstrijd, de 1-0. Goed, we hebben het eigenlijk fantastisch gedaan tot de allerlaatste seconde. Volgens mij valt hij letterlijk in de allerlaatste seconde. En dat is voetbal.
1: Waar gaat het dan mis? Dat is misschien een hele vervelende vraag op dit moment. Maar waar laten jullie het glippen vandaag?
2: Ja, ik denk toch een stukje slimmigheid, ervarenheid. Dat we soms nog keuzes maken om bijvoorbeeld de goal aan te vallen, terwijl we gewoon een hoek moeten kiezen en daar zoveel mogelijk tijd moeten proberen te pikken. Veel jonge jongens die ook nog voor het eerst dan dit soort wedstrijden spelen, dus ik kan het ze niet allemaal kwalijk nemen, maar ik hoop wel dat ze daar iets van opsteken.
1: De allerlaatste bal van de wedstrijd, die jullie er dat om doet, die een verlenging inleidt. Die hebben we ook meegemaakt eigenlijk?
2: De goal van hun, de 1-1. Ja, die heb ik wel gezien. Ik zag hem ook niet aankomen. Ik bedoel, volgens mij was het weer een klutsbal die terug in wordt gekopt. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde. Ja, dan zie je hem binnenvliegen. Zeg het maar. Ja.
1: En dan, want dan zie ik eigenlijk jou als aanvoerder. De man die iedereen een beetje bij elkaar probeert te houden. Die de boel nog opzweet, ook tussen die verlengingen in. Dat is je rol pakken, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Je kan niet veel meer doen dan voor de jongens. Dan probeer je dat op die manier te doen. Ik moet wel zeggen, hoe we dat hebben opgepakt, dat is wel echt een compliment. Ik bedoel, je kon het er niet van afzien als we in de laatste minuut een doelpunt tegen je hadden gekregen. We pakten het weer gelijk op, we gingen weer voetballen. We creëerden zelfs nog een aantal goede mogelijkheden, goede kansen. Dan komt het op penalties neer en dan is het de loterij.
1: Ja, loterij, want jullie hebben eerder dit seizoen een penalty-serie tegen Go Ahead gehad. Die boog niet goed af. Vandaag worden er alweer 3 gemist. Is dat pech? Hoe zie je dat?
2: Ja.
1: Beetje druk misschien ook?
2: Ja, natuurlijk. Je weet nooit hoe iemand omgaat met dat soort momenten. Dat is iets waar je niet op kan trainen. En dan nog steeds is het een stukje loterij. Aan de andere kant, het is gewoon loterij. Penalties, ja goed, je kan hem missen.
1: Ja. Okay. Wat is het dan voor seizoen geweest als bij elkaar? Hebben jullie gedaan wat jullie konden? Hebben jullie veel laten liggen? Wat vind je?
2: Ja, ik denk dat we te veel hebben laten liggen. Deze wedstrijd was daar echt een spiegeling van, denk ik.
1: Waarom?
2: Wat zeg je?
1: Waarom? Waarom is het hier een spiegeling van, zeg maar?
2: Nou ja, weer een doelpunt tegenkrijgen in de laatste minuten. Terwijl je het zelf niet afmaakt en niet de nul kan houden. Ja, goed. Dat is even kloten, even rotgevoel. Wel heel trots op hoe de jongens het hebben gedaan vandaag. Volgens mij hebben geknokt 120 minuten lang. Maar we zitten wel met echt een rotgevoel, ja.
0: Aldus Anthony van de Hurk. Jelle Kleine natuurlijk nog steeds hier in de studio. Allereerst, hij noemde een paar keer dat hij trots gevoel heeft. Trots is op de jongens. Begrijp je dat?
3: Zich teruggeknokt hebben in de wedstrijd. Goed achtergrondmuziekje trouwens. Dat was ook prima. En zoals ze weer in de wedstrijd kwamen, dankzij die knappe goal van hem, wat echt gewoon een mooie aanval was. Maar je zegt ook, het is typerend, of hij zegt ook, het is typerend voor dit seizoen eigenlijk. Dat zo in de laatste minuut, de laatste seconde weggeven. Dat is zonde.
0: Ja, dat is zonde. Wat ook zonde is, is dat die penalty-serie helemaal de mist in gaat. Ja, en Van de Hurk, die zegt, het is een loterij.
3: Ja, dat zegt zijn trainer ook, Kevin van Dessel. Ik was gisteren bij de laatste training.
0: Ja, daarom.
3: En toen vroeg ik daarna, toen zei hij, ja, penalties kun je trainen, kun je niet trainen. Het is een loterij. Ja, goed. Het is niet super spannend. Hij deed er niet spannend over. Op dat moment werd er wel nog een soort van oefening gedaan, maar penalties train je natuurlijk niet een dag voor de wedstrijd zomaar even. Dat is iets wat je...
0: Ja,
3: het is net als... Je bent ervaren tennisser. Je service kun je vergelijken met een vaste trap creëren.
0: Ja.
3: En de druk, het stadion, dat kun je allemaal niet nabootsen. Dat ben ik helemaal met trainers en spelers eens. Maar een vaste trap, als je er iedere training 10 oefent, dan ben ik ervan overtuigd dat je ze beter neemt dan die jongens van Roda dat nu vanavond deden. Ja. En daarom vind ik het toch jammer dat trainers en voetballers vaak vluchten in dat excuus van het is een loterij.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het een heel goed vergelijk. Want ja, ik ben natuurlijk ook golfleraar voornamelijk.
3: Ja.
0: En dat is ook weer precies hetzelfde. Je hebt altijd te maken met een stilliggende bal. Ja. Dus je bent 100% verantwoordelijk van wat met deze bal gaat gebeuren. En zoals dat klopt ook met je service bij tennis. Er zijn heel veel parallellen te trekken, ja, klopt.
3: Zoals je ook op dode spelsituaties, vrije trappen, hoekschoppen, kunt trainen.
0: Ja.
3: Het is niet voor niks dat in hun tijd de grote der aarde, Ronald Koeman, Pierre van Hooijdonk, zo succesvol waren met vrije trappen, met penalties. Omdat ze gewoon iedere keer, minimaal een paar keer per week, die trap oefenden.
0: Ja. Natuurlijk is het enige vergelijk als ik erover nadenk. Een service heb je heel vaak in het tennis.
3: Ja,
0: een penalty kom je natuurlijk wat minder vaak tegen. Toen wij vroeger trainden bij Henk van Hulst, de grote tennisschool in Valkenswaard. Iedere training begonnen wij met een half uur serveren.
3: Ja.
0: En dat vond ik, dat is een beetje ook out of the box denken. Want er zijn maar weinig trainingen die beginnen met een service. Wij deden dat altijd eerst een half uur. Wat achteraf gezien gewoon ontzettend knap en ontzettend goed is.
3: Ja.
0: Omdat je daar precies je routine in. Nu wil ik niet de verhouding gelijk trekken met een penalty nemen. Maar
3: ben
0: het wel met je eens.
3: Het gaat om vastigheid, uiteindelijk.
0: Ja.
3: En het mentale aspect, ja, dat moet je op je eigen manier doen. Je kunt dat trainen door van de middenlijn naar de penalty stip te lopen.
0: Mm-hmm.
3: Door speakers aan te zetten en met vol stadiongeluid. Door een irritante keeper op de doellijn te zetten. Nou ja, dat is allemaal misschien wat meer psychologie van de koude grond.
0: Mm-hmm.
3: Maar nogmaals, de techniek, dat is trainbaar.
0: Zullen we eens luisteren wat Mitchell Paulus ervan vindt hier na deze avond. Ervaren speler van Rode JC. Hij dus ook langs gegaan bij Sam Kalen.
1: Ja, Mitchell. Wat is het gevoel dat je overhoudt in deze avond?
4: Schuld of ja. Ja, moeilijk te verwoorden, denk ik. Ja, het gevoel dat je een beetje de jongens in de steek laat. Dus ja, ik weet dat het niet zo is, maar het voelt nu wel zo.
1: Ja, dat gevoel kun je niet verdringen, denk ik, als het allemaal zo afloopt, toch?
4: Ja, zeker. Dus in mijn hoofd wilde ik gewoon graag beginnen, ons op voorsprong schieten. En het pakt gewoon helemaal verkeerd uit. En wat ik zeg, het is natuurlijk niet zo, maar het voelt gewoon als...
5: ja, gewoon als geschuld eigenlijk, ja.
1: Het is ook wel de verantwoordelijkheid die je moet pakken op zo'n moment, denk ik. Hè? Ik bedoel, veel ervaren jongens eruit, je bent aanvoerder. Hiervoor ben je ook teruggekomen voor deze momenten, denk ik. Waarom gaat het dan mis, uiteindelijk?
5: Ja, dat ga ik me waarschijnlijk nu al, dat heb ik nu al 100 keer afgevraagd. Dat zal waarschijnlijk nog vaker, ga ik me dat afvragen. Maar ja, ik weet niet. Eigenlijk op het moment dat ik hem raak, weet ik eigenlijk al dat het niet goed zit. Dus ja. En dan hoop je eigenlijk nog dat je het, dat hoop je echt dat het nog om kunnen draaien. Alleen het was niet zo. Dus het is verschrikkelijk.
1: Dat kan me voorstellen. Dat is het moment waarop het misgaat voor jullie. Het gaat eigenlijk daarvoor al mis, hè? 96e minuut. Heb je dat ook meegemaakt, dat hij zo lang nog tegenvalt?
5: Ja, ik denk dat de play-offs elk jaar wel een... dat er zo'n dingen gebeuren. Alleen had ik niet echt het gevoel, als ik eerlijk ben, dat ze hem nog zouden maken. Hoe we daarna herstellen in de verlenging is wel goed, denk ik. Ik denk dat ik nog een kansje krijg en Jack ook nog op het laatst. Dus het is gewoon een beetje onwerkelijk dat het nu klaar is. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Goed dat het zo afloopt is helemaal niks eigenlijk.
1: Je had verwacht dat jullie verder hadden kunnen komen als ploeg, begrijp ik?
5: Ja, jawel. Ik had wel het idee dat als we deze overleefden, dat het wel... Jawel, ik had wel het idee dat als we deze overleefden, dat het dan wel echt ging beginnen, maar

0: Ik kan het echt moeilijk verwoorden. Dus, met de blessure erbij en alles erop en eraan is het gewoon meer harken geweest dan, dan echt leuk. Maar goed, het hoort erbij en we moeten dit zo snel mogelijk verwerken. En, persoonlijk ook. En dan, ooit weer doorgaan, denk ik. Dus nu is het moeilijk.
1: Want we gaan je wel volgend jaar sterker terugzien, toch, neem ik aan dan, toch? Dat is waar je op richt, of hoe zit dat?
0: Ja, zeker. Wat ik zeg, het is niet alleen vandaag wat zo pijn doet. Het is gewoon, eigenlijk het hele seizoen persoonlijk. Dat, dat je gewoon graag alles had gezien. En ik ben wel, dat moet ik wel omdraaien.
2: Ja. Aldus Mitchell Paulussen in gesprek met Sam Kale en Jelle Kleine. Een reactie zoals je hem bijna wel hoopt te zien.
3: Ja, ook bijna willen zeggen. Dat zit heel diep. En, maar je hoort ook, en dat was bij Van der Hurk ook zo, en daar hadden we het net al over. Het is de pijn van een heel seizoen waar het eigenlijk, zeker voor Paulussen, net niet lukt allemaal. Hij kwam terug uit Hongkong. Hij had zich er heel veel van voorgesteld. Maar bleek toch fysiek moeilijk te kunnen aanhaken. Vanaf dag 1 eigenlijk al.
2: Ja.
3: Merkte ook dat het voetballend, waar hij de afgelopen jaren heeft gezeten, van een totaal andere orde was dan waar hij nu terecht kwam. Hier in Nederland veel meer bal in de voet over de grond, keurig inspelen op het goede been. En dat had hij 3 jaar niet gehad. Of 2 jaar. Ja. En daar heeft hij heel veel moeite mee gehad om zich weer te herstellen. En heeft een fase gehad waarin dat aardig lukte, waarin hij zich optrainde. Raakte toen tegen Cambuur volgens mij in het najaar.
2: Ja.
3: Flink geblesseerd.
2: Knieblessure weer.
3: Net op het moment dat het goed de goede kant op ging. Ja, dan word je zo teruggeworpen. En daarna is hij eigenlijk nooit meer. Hij sloot volgens mij eind januari weer aan. Maar daarna is hij nooit meer echt teruggekomen. Met nog een extra blessure en een extra ingreep. Een paar weken geleden nog.
2: Dus ja.
3: Dat maakt het, en dat hoor je, die pijn.
2: Precies, ja, ik vind dat persoonlijk heel mooi om dat zo te horen.
3: En het is heel puur.
2: Ja,
3: ik zou bijna zeggen, dat maakt sport ook weer heel erg mooi.
2: Ja,
3: dat mensen zich kwetsbaar durven op te stellen.
2: Ja, absoluut. Hè. Dat heb ik ook niets dan lof voor. En dat hoor ik heel graag, dat iemand zo er doorheen zit. Omdat het gewoon echt iets met iemand doet. En dat is hetgene waarom wij ook sport zo mooi vinden.
3: Ja.
2: Aan beide kanten van het spectrum. Dan, hij zegt heel duidelijk ook, ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen door die eerste penalty te nemen en de jongens op sleeptouw te zetten. En het ging mis. Maar is het puur toeval? Ze schieten allemaal in dezelfde hoek. En Jannik van Ossie duikt ook nog allemaal in dezelfde hoek.
3: Ja, daar kun je allerlei theorieën op loslaten.
2: Toch?
3: Van Os heeft gekeken naar die serie in december tegen Go Ahead Eagles. Waar niet dezelfde spelers misten, maar waarin zoiets gebeurde. Of hij herkent het aan de aanloop. Maar je hoort Paulus ook zeggen, ik voelde vanaf het moment dat hij van mijn voet vertrok dat hij niet genoeg was.
2: Ja.
3: En deze was voor de keeper te makkelijk.
2: Goeie hoogte.
3: Op de ideale hoogte. Niet ver genoeg de hoek in. Die van De Jong was de perfecte strafschop.
2: Ja.
3: En daarom ging hij er ook in. En zat Van Os ook in de goede hoek. Maar
2: Die was onhoudbaar.
3: Ja, maar die was onhoudbaar. Ja, precies.
2: Van Kaam die had trouwens ook wel redelijk de perfecte penalty. Hè? Aan de kant van RKC, onderkant lat en dan weer terug het net in. Ja, dat zijn net die kleine verschillen. Wat uiteindelijk het eindresultaat ook hierin bepaalde. We zijn nog in afwachting van de scheidend trainer van Rode JC, Kevin van Dessel. Die is dus voor de laatste keer op dit moment in ieder geval hoofdtrainer geweest van Rode JC. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Kijk maar eens naar Andries Jonker. Die is ook weer terug op zijn oude nest bij MVV gekomen. Dus daarom kan ik niet zeggen dat het echt zijn allerlaatste keer is geweest van Kevin van Dessel. Maar hij zal zo dadelijk ook zijn reactie geven bij Sam Kale. Ben ik ook erg benieuwd naar. Want ik kan me voorstellen dat het ook voor Kevin van Dessel een heel erg emotionele avond is geweest. Wat natuurlijk veel emoties teweeg heeft gebracht bij hem. Zo dadelijk terug bij LN Sport.

0: van Wolf. En dat bij LA Sportradio, wat al 11:30 is geworden. Ja, Jelle Kleine, dat zijn van die avonden waar je gewoon om 11:30 hier nog in de studio zit.
1: En dan op vrijdagavond. Ja, vrolijk door en de nightshift is bezig. Hè.
0: Heerlijk.
1: Ja, als het ergens om gaat, dan is dat niet vervelend om te doen. Zeker niet.
0: Wat moeten we nu zeggen van de Limburgse clubs in de keukenkampioendivisie van dit jaar?
1: Oh, eigenlijk een troosteloos seizoen. Ja. Waar het bij Roda nog, zeker in de eerste competitiehelft, best nog wel een aardige kant op leek te gaan. Waar Roda nog hoopte op in een fase plek 3 of 4, waardoor je die eerste ronde niet bij, is dat zeg maar eigenlijk na de winterstop wel behoorlijk in elkaar gezakt. VVV had nog wel een aardige fase, maar kwam uiteindelijk niet uit het moeras van plek 9 tot 14. En eindigde als 12e. Nou ja, dat is misschien wel conform verwachtingen, gezien alle omstandigheden die daar geweest zijn. Maar je hoopt dan toch op iets extra's. En ja, zij wonnen in de tweede competitiehelft gewoon te weinig. Ondanks dat Dien Zandberg in totaal op 15
0: die werd uitkwam, wel wakker, ja, dit jaar.
1: Genomineerd werd voor voetballer van het jaar in de keukenkampioendivisie.
0: Met een wildcard.
1: Met een wildcard, dat hebben we wel. Maar goed, wildcards moeten ook uitgedeeld worden.
0: Zo is dat.
1: Maar dan sta je in ieder geval nog een beetje op de kaart. Ja, ja, en MVV, die waren al vrij vroeg klaar, zeg maar.
0: Ja.
1: En de slechtste prestatie in de clubhistorie geleverd met plek 19. Met alleen jong Ajax onder zich. Nou, dan dat is helemaal pijnlijk.
0: Ja, ooit hielden ze nog eens Fortuna Sittard onder zich.
1: Ja.
0: Heel lang geleden, toen ze ook voorlaatste werden. Maar toen waren er natuurlijk minder ploegen in de eerste divisie.
1: Dat is de 18e.
0: Ja, inderdaad.
1: En een seizoen later kwam Andries Jonker. Toentertijd, 2004. En toen werden ze 13e en nog een keer 13e. En daarna werden ze 11e, 5e, 10e. Zaten ze een beetje op de plekken waar ze uiteindelijk nu ook weer naartoe willen. En misschien dat de komst van Andries Jonker, vandaag bekendgemaakt, dat deze zomer ook wel iets teweeg gaat brengen in Maastricht.
0: Absoluut, ja.
1: Want daar is wel veel nodig natuurlijk. Hè.
0: Ja, zeker. Ook wel vreemd trouwens, dat na de winterstop kwam opeens die kanteling. VVV haalde echt geen enkel punt meer. Nee. Roda, die kwam in een hele slechte fase terecht. Dat begon toen al uit bij Jong Ajax, meteen in het begin van dit jaar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ook niet geen wetenschap op los te laten, denk ik. Maar
1: nee, dat klopt. Terwijl er ook wel opvallend, ook nog wel aardige wedstrijden tussen zaten. Duel tussen Roda en VVV eind januari in Kerkrade. Was echt wel aantrekkelijk. 2-2 uiteindelijk. Maar het paste misschien ook wel bij beide ploegen.
0: Ja.
1: Als je dat zo wilt benoemen. En als je kijkt naar Roda, die dan in februari thuis van MVV nog winnen. Maar uiteindelijk daarna thuis die slechte reeks eigenlijk alleen maar voortzetten.
0: Ja.
1: Maar ook uit niet meer het echt waar kunnen maken. Veel blessures gehad. Dat zegt wel veel iets over de fitheid van die selectie. En ik denk dat als er dingen beter moeten, en dan moeten dingen beter, ook in Kerkrade, dat de fysieke gesteldheid van de selectie, dat daar wel werk aan de winkel ligt voor Rob Penders en de technische / fysieke staf.
0: Klopt. Je zei net ook al over Andries Jonker. Die hebben we in de rust nog laten horen. Over zijn visie en zijn gedachtes over het komend seizoen. Hij neemt ook geen onbekende mee. Kevin Hofland, een rol als assistent. Bijzonder dat hij nu assistenttrainer gaat worden. Laten we eens luisteren naar Kevin Hofland. Hoe hij die rol voor zich ziet.
2: Ja, dat is heel simpel. Andries is eindverantwoordelijke. Dus, en wij zullen heel veel dingen, nogmaals, Davy is ook assistenttrainer. Wij zullen heel veel bespreken met elkaar, maar uiteindelijk maakt Andries de keuzes. En daarnaast zijn Davy en ik dadelijk ook mede verantwoordelijk voor individueel met die spelers. Patrick hebben we als hoofdjeugdopleiding, dus die verbinding is denk ik heel kort. Die lijntjes zijn heel kort en dat is voor MVV goed. Andries vindt dat ook heel belangrijk, want ja, net zoals ik ook denk, leeftijd doet er niet toe. Als je goed genoeg bent, ben je goed genoeg. En ik vind het leuk om individueel met jongens te werken. En of dat nou een jongen van 28 of 32 is of een jongetje van 16. Maar goed, en daar hopen we samen stappen in te kunnen maken.
0: Hij gaat er samenwerken met Andries Jonker. Ja, kennen ze elkaar eigenlijk al voordat ze nu met elkaar gaan samenwerken? En hoezeer zitten ze op één lijn als het gaat over voetbal?
2: Het grappige is dat ik Andries in 2012 gebeld heb. toen ik net gestopt was bij Laneka en technisch directeur werd om te vragen of die trainer zou willen worden van AEK Laneka. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Daar heb ik met Andries gesproken. Ik denk ook een gesprek van een uur of 3-4. Toen heeft hij mij aangegeven dat er nog een andere club was die interesse had. Dat hij daarover na moest denken tussen Laneka en die andere club. Toen wist ik de naam nog niet. En volgens mij een paar dagen later belde hij mij dat hij toch voor die andere club koos. En dat was VfL Wolfsburg. Dus dat begreep ik wel. Maar goed, uiteindelijk heeft de club ook bij hem aangegeven dat ze mij als assistent zagen. En ik zag de rol wel zitten. Maar ik heb ook gezegd, ik wil met Andries graag in gesprek. Ik wil weten hoe we over elkaar denken, wat we kunnen verwachten van elkaar. Nou, dat was echt een prima gesprek en daarom staan we nu hier.
3: En dat betekent dezelfde voetbalvisie, hetzelfde gevoel bij de club, et cetera, et cetera.
2: Nou ja, goed. Ik denk dat voor 90% alles wel overeenkomt inderdaad. En je moet ook niet hetzelfde denken. Dat mag ook wel een beetje tegenpolig zijn natuurlijk. Maar het is wel van oké, wat we net al zeggen. Jeugdige talenten, maakt niet uit hoe oud ze zijn. Maar ook helpen, doorbouwen. Een bepaalde verwachting en energie van de spelers. Nou ja, goed, daar sta ik ook voor. Maar ook het menselijke, en dat is ook mega belangrijk. En, we hebben elkaar denk ik in heel veel punten al gevonden. En dan kunnen we gaan starten richting het komend seizoen. Dus we zullen nog heel veel bij elkaar zitten om te kijken wat de rest qua invulling is.
0: Aldus, Kevin Hofland. Jelle, jij was daar vanmiddag. Mm. Wat is je gevoel wat je eraan hebt overgehouden? Die presentatie van deze twee toch wel grote namen.
1: Ja, dat is absoluut waar. En uiteindelijk moet dat nog maar blijken of dat allemaal gaat functioneren. Want uiteindelijk gaat het erom wat er op het veld staat. En wat wel zo is, is dat deze mannen veel ervaring meebrengen. Enorme uitstraling, goede uitstraling hebben voor de club. Dus daar komt iemand binnenlopen. Daar zit iemand op de bank, verbaal sterk, allebei trouwens.
0: Ja.
1: En dan ben je wel een goed visitekaartje voor de club. En ik denk dat MVV dat ook kon gebruiken.
0: En voor ons als journalisten is Andries Jonker best wel een geschenkje soms, hè?
1: Absoluut. Hij luistert graag naar LN Sportradio, vertelde hij. Okay. In de auto, als hij vanuit Maastricht richting andere delen van het land rijdt. Dus dat maakt het alleen maar aantrekkelijk.
0: Nou, dan kan Andries Jonker nu gaan luisteren naar reactie van de jongen die alles kan bij Roda, in ieder geval alle posities inneemt. Hij begon vandaag weer op het middenveld, eindigde als centrale verdediger na het uitvallen van Dario van der Buijs. En dan hebben we natuurlijk over Lucas Beerte, iemand die ook niet op zijn mondje is gevallen na afloop en zijn emoties ook wel de loop kan laten. Nou, dat gaan we nu dus horen, want Lucas Beerte bij Sam Kalen.
4: Lucas, is dit de meest verschrikkelijke manier om een einde aan het seizoen te laten komen?
5: Ja, verlies is verliezen, hè. Ik denk dat elke manier kut is, maar ja, het komt wel hard binnen.
4: Ja. Wat heb je zien gebeuren vandaag? Wat was het vanavond?
5: Laarwijk was beter als ons. Ik denk wel kansen misschien oké, evenwicht. Ja, het is gewoon kut als ze dan de laatste seconde scoren en dan penalties.
4: Die laatste seconde. Ik dacht dat jullie al waren. Niet in de zin van dat jullie het gemakkelijk opvatten, maar je had er niet meer gedacht dat hij nog zou vallen, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, daar was ik niet mee bezig of zo. Gewoon bezig met verdedigen, want die ballen die bleven komen. Ja. Hij is gewoon klote. Ik heb niks verder op te zeggen, eigenlijk.
4: Nee. Hebben jullie wel alles gegeven als groep? Want dat spatte er wel vanaf, namelijk vanavond.
5: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk aan inzet geen gebrek, maar daar kop je niks mee.
4: Nee. Inderdaad, penalties uiteindelijk. Loterij, pech, hoe zie je dat? Jij mist de laatste van 3 van 4 missers?
5: Ja, ik weet niet. Ik neem me wel schuldig aan mijn eigen. Ik vind het onacceptabel dat ik penalty mis, maar ja. Het is gebeurd nu, ja.
4: Ja, ik snap dat het een klote moment is, maar was de afdruk van dit seizoen? Had er niet gewoon simpelweg veel meer ingezeten als je kijkt wat jullie bij Vlaag hebben laten zien?
5: Ja, tuurlijk, maar het is te vroeg om eruit te gaan. Hè. Ja. Dat weet iedereen. Ja.
4: Het is echt een enorme klap voor jullie. Dat jullie zeggen, want het kan gebeuren.
5: Ja, ik weet niet, op dit moment. Ik heb ook weinig te zeggen op dit moment.
4: Ik ga het hierbij laten. Dankjewel.
0: Aldus Lucas Beerte, waar Mitchell Paulussen zijn woorden nog zorgvuldig afwoog, wisten we eigenlijk op voorhand, Jelle, dat Lucas Beerte dat niet zou doen. Hè?
1: Lucas Beerte is een open boek wat dat betreft. Als het goed gaat, als het slecht gaat. Maar ook hier En dat is ook mooi, straalt de pijn vanaf. En hij durft dat zo te uiten. En dat is mooi. Die pijn is niet mooi, maar het feit dat hij durft te uiten.
0: Absoluut.
1: En ja, goed, dat deze jongen een strafschop mist. Dat is... Maar ook daar komt druk bij kijken.
0: Dat is ook niet enige, ja.
1: Het moest.
0: Ja.
1: Ja, en dan gaat het mis. En dan gaat het ook goed mis.
0: Ja, dat klopt helemaal. En dan is dus... logischerwijs het laatste woord van deze avond. Nou, die is sowieso van ons, Jelle. Maak je maar geen zorgen. Maar het laatste woord als het gaat over de reacties vanuit Waalwijk... is dan natuurlijk voor de trainer Kevin van Dessel. Ja, die ongetwijfeld ook geëmotioneerd, maar ook zeer teleurgesteld zal zijn. Hij bij de microfoon dus van Sam Kalen.
6: Ja? Kevin, is dit de meest verschrikkelijke manier om eruit te gaan, deze?
7: Ja, die is... Ik denk zuur is een understatement. Ja, kijk, ik denk dat dit het hele seizoen samenvat in één wedstrijd. Dat je misschien wel gezien over de hele partij dat je de betere wint. Denk ik ook de betere kansen krijgt. Denk ik ook terecht de 1-0 maakt. En dat je dan... al knokkend naar de overwinning gaat. En dat in de laatste seconde, echt de allerlaatste seconde, dat je dan die goal moet slikken. En dan, ja, goed, dat je dan toch weer je rug richt. Dat je de wedstrijd weer in handen neemt. Dat je, denk ik, in de eerste fase van de eerste verlenging, dat je de beste goede kans krijgt met Mitchell. En dan de laatste kans voor Jack in de tweede, helemaal op het einde van de tweede verlenging. Ja, en dan denk ik dat je, wat je een heel seizoen al wat gemist hebt, de kansen afmaken. Dat vandaag dan, ja, de reden was waarom dat we uiteindelijk niet door zijn.
6: Ja, want hoe lang heb jij gedacht dat jullie er al waren, eigenlijk misschien vandaag?
7: Ja, goed, je weet dat die bal ieder moment eens een keer kan vallen. Alleen, ja, ik vond dat er... Ja, te weinig ballen voor hun vielen. Ik vond ons eigenlijk heel weinig in de problemen komen de momenten dat zij, ja, lange ballen of dat zij aan het pushen waren. En ja, buiten die ene moment. En ja, dat is het geluk dat je moet mee hebben. En ja, dat geluk hebben we al heel veel niet gehad dit seizoen. En vandaag ook niet. Ja.
6: Je hebt natuurlijk bij Genk meegemaakt, hè? Zo'n bal in de allerlaatste seconde, al de wereld, om de titel tegen Antwerp. Komt dit, ja, dat is natuurlijk een landstitel, dat is misschien nog een andere orde, maar... Is toch om gek van te worden, Kevin, als dat zo gebeurt, die allerlaatste tel?
7: Ja, ja, goed, fijn is het niet natuurlijk. Hè. En goed, en ik heb het ook heel anders gezien. En ik denk, goed, als wij door waren geweest en dat ook niemand iets er had van kunnen vinden, denk dat wij het wel verdiend hadden. Ook gezien het hele seizoen. Aan de andere kant moet je ook misschien eerlijk zijn en zeggen van kijk, als je zoveel kansen hebt, hè, of de kansen hebt gekregen om een wedstrijd naar je toe te trekken en je hebt het nagelaten. Ja, goed, dan...
6: Dat is ook kwaliteit, toch? Dat je een kans afmaakt.
7: Ja, tuurlijk. Dat is altijd een stukje kwaliteit. Hè. Ja, maar goed, je hebt dat gedurende het hele seizoen is dat iets wat wel vaker terugkwam. En goed, dat geeft ook de expected ranking aan, denk ik, derde of vierde dat we dan zouden staan. Ja, dat wil zeggen dat je goed voetbal hebt gebracht, dat je veel kansen hebt gecreëerd. Maar dat je, gezien de stand op de achtste plaats, heb je er niet voldoende gemaakt.
6: Hoe leeg voelt het dan nu dat het nu klaar is, ook voor jou als trainer bij Roda?
7: Ja, goed, heel emotioneel. Goed, hè, je hebt je hart en je ziel erin gestoken, hè, voor de jongens, voor de club, supporters, vooral ook voor jezelf, voor de staf. En dan, ja, goed, dan weet je dat, ja, gezien, hè, de penalties komen en de penalties worden gemist, ja, dan voel je het heel snel naderen en dan denk je van ja, goed, dit was het dan. En dan is het mooi dat de supporters nog een spandoek voor mij klaar hadden. Hè, want ja, goed, uiteindelijk, ik denk dat we samen geschiedenis geschreven hebben. Hè, toen ik zelf nog speler was. En die zijn mij niet vergeten. Ik ben hun ook niet vergeten. En dan is het mooi.
6: Ja, ja, wat doet dat met een mens? Mooi is een understatement, denk ik. Hè?
7: Ja, veel. Ja, goed, dat is een stukje waardering. Respect. Ja, goed. En dat is mooi. Ja.
6: Fijn dat het kan in de voetballerij ook, toch?
7: Ik vind dat dat moet kunnen. Ik ben zelf ook heel emotioneel. En goed, ik denk dat de jongens dat kunnen, of ook dat aan mij gezien hebben. Hè, dat ik dat stukje ook heb kunnen geven. Dat ik daar ook heel veel voor terug heb gehad. En ja, goed, dan is het nu even moeilijk, maar life goes on.
6: Ja, is het een hoofdstuk waar je met trots op terugkijkt? Of ook wel met een stuk teleurstelling dat het niet gelukt is? Hoe kijk je erop terug?
7: Nee, ja, enorm, enorm trots. Een enorm leermoment voor mij geweest. Het is ook mijn eerste jaar als hoofdcoach. En ja, goed, je hebt met een groep kunnen werken. Je hebt je eigen idee, je eigen visie kunnen doorduwen. Je ziet dat het ook gewerkt heeft bij deze groep. En ja, goed, dat vraagt voor mij, dat smaakt nog meer. Dus voor mij is dit een heel leerrijk jaar geweest. Ik denk ook de juiste omgeving om te leren, om verder te ontwikkelen. En dat ik ook klaar ben voor de volgende stap.
6: Ja. Is het al duidelijk, die volgende stap, wat dat gaat worden?
7: Nee. Er lopen wat gesprekken, maar er is niks concreet. En het is niet dat ik het rustig afwacht, hè, want hoe sneller de duidelijkheid is, hoe beter. Maar ik denk dat ik tevreden kan terugkijken op wat ik gepresteerd heb. Dat de voetbalwereld een beetje wijzer is geworden van wie Kevin van Dessel is als trainer en wat hij voor voetbal brengt.
6: Ja. Wil je trainer ook graag in de omgeving aan de slag blijven? Heb je daar een wens in? Wat zou je willen?
7: Ja, in de omgeving. Wat is in de omgeving? Hè? Je hebt dat niet...
6: Nederland, België, wil ik toch zeggen?
7: Ja, goed, Nederland, België. Ja, goed. Familiaal gezien wil je het zo dichtbij mogelijk hebben, hè, dat de afstand niet te groot wordt. Aan de andere kant, ja, je zal waarschijnlijk ook niet echt veel te kiezen hebben. En goed, ik sta voor alles open.
6: Ja. En in Venlo zoeken ze nog een trainer. Ben je als speler ook geweest?
7: Dat klopt, ja.
6: Zou je daar naartoe willen?
7: Dat zeg ik nooit.
6: Nee. Nog één vraag over het seizoen. Als je het zou moeten samenvatten, wat is dan de afdronk van dit jaar als rode zijnde? Heb je geleverd? Was het te weinig? Is het conform? Hoe zie je dat?
7: Goed, ik heb mijn doelstelling bereikt. De play-offs halen. En aan de andere kant is het gewoon het net niet. Het net niet. Ik denk de mogelijkheden lagen er in het seizoen, ook in deze wedstrijd, om er iets meer van te kunnen maken. Dus dat is een gemiste kans. Maar ik denk dat we ons wel getoond hebben en dat we misschien wel net iets beter hadden kunnen doen, maar dan hadden we dat tikkeltje geluk meer moeten hebben.
6: Dankjewel.
0: Dat was dus Kevin van Dessel in zijn volledigheid. 7 minuten, schoon aan de haak. Hij is beter dan naar Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld luisteren op de radio. Hè? Want dat duurt ongeveer even lang, duurt dat. De laatste 2 minuten die zijn voor ons, Jelle, in de eindtune. Ja, Kevin van Dessel, heeft hij de clubs voor het uitzoeken, denk je, naar dit seizoen?
1: Nou, dat denk ik niet per se. Hij geeft zelf al aan dat hij beginnend trainer is. Beginnend hoofdcoach. Hij loopt al langer mee, maar dan vaker in de rol als assistent. Dat heeft hij in België ook goed gedaan en op een goed niveau. Maar hoofdtrainer zijn is iets anders. En ben je afhankelijk van fitheid, van selectie, van een beetje geluk, zoals hij dat zelf zegt. En Roda wist dat ze een debutant als hoofdcoach neer zouden zetten. En er zijn er toch dingen gebleken waar ze niet mee verder willen. Aan beide kanten niet, uiteindelijk. Want ze zaten toch wel een beetje uit elkaar. Mm-hmm. Ja, dat hele traject
0: dat bleek wel,
1: heeft ook lang geduurd voordat die knoop werd doorgehakt.
0: Ja.
1: En nu is het aan Van Dessel om samen met zijn entourage een nieuwe plek te zoeken ergens in die voetbalwereld. Waar die wel zin in heeft, hoor je.
0: Ja.
1: En is het aan Rob Penders, die overkomt van FC Utrecht, om Roda een duidelijkere smoel te gaan geven in de zin van serieuzer meedoen om die bovenste plekken.
0: Ik kan me wel niet aan de indruk onttrekken dat slepende moment, hè, waarop hij duidelijk aangaf dat hij verder wilde en Roda een beetje de boot afhield, dat ook wel te maken had met Rob Penders op de achtergrond.
1: Ik weet niet of dat toen al speelde.
0: Nee.
1: Kijk, de naam van Penders die was vorig jaar zo nadrukkelijk dat het niet gek was dat ze weer bij hem uitkwamen.
0: Ja, okay.
1: Maar ik denk dat zij...
0: Dat gebeurt niet. Je zegt niet tegen zo'n Rob Penders van... Nu lukt het niet. Laten we het volgend jaar weer eens proberen.
1: Nou, dat zou natuurlijk kunnen. Mm-hmm. Maar daarvoor moet je echt eerst afscheid nemen van een andere trainer om dat uiteindelijk concreet te maken.
0: Ja.
1: Het is niet voor niks dat Penders in gesprek was, en serieus in gesprek was met FC Den Bosch.
0: Oké,
1: Dus ja. Ten tijde van...
0: Waren er meer? Peter Uniken werd daar genoemd. Ja. Basti Bum werd daar genoemd.
1: Ja, zeker.
0: Populaire plek.
1: Zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n Peter Uniken daar prima zou passen. Club waar hij ook gevoetbald heeft. Ja. Waar hij in de buurt woont. Nou, dat is een mooie stap voor Peter Uniken.
0: Ja, inderdaad. Maar hoe dan ook. Kevin van Dessel als persoon en alles. Heel prettige man om mee samen te werken. En ook om hem vanuit L1 iedere keer te interviewen.
1: Absoluut. Geen enkel probleem mee. Altijd bereid om uitleg te geven. Soms misschien wel te eerlijk, te openhartig. Maar dat maakt het voor ons dan werktechnisch uitermate fijn. Maar het is daarnaast gewoon ook een prima mens. En ik denk dat die spelers dat ook wel snappen. En de leiding van Roda dat ook wel snapt. Maar uiteindelijk gaat het daar op dit moment niet om.
0: Nee, dat klopt absoluut. Hè. Dat zijn uiteindelijk zakelijke beslissingen wat daar ook in genomen moeten worden. Dankjewel Jelle voor deze lange avond. 10:50 is het inmiddels geworden. Gaan wij ons...
1: We hebben het laatste uurtje bijna gevuld.
0: Ja, die 10 minuten hadden we anders ook nog wel makkelijk volgemaakt. Maar
1: dat zullen we... zijn binnen.
0: Ja, precies. We zijn helemaal rond wat dat betreft. En ons vizier gaat weer terug op de Eredivisie. Want de keukenkampioendivisie zit erop. Betreffende Limburgse clubs. Fortuna Sittard, zij gaan nog 3 keer spelen. Allereerst aanstaande zondag om 2:30. Mooie wedstrijd tegen Feyenoord. Ik mag er zelf weer zijn hier in de L1-studio. Vanaf 2:00 kunt u wel luisteren naar L1 Sportradio. Dan de volgende wedstrijd Fortuna tegen PEC Zwolle. Dat op 10 mei en de laatste en echte seizoensafsluiting dus van L1 Sportradio betreffende het voetbal. Dat is op 17 mei Utrecht tegen Fortuna. Voor nu, dank voor het luisteren. Ook op deze late vrijdagavond. En graag tot zondag.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon